Ik zei, mij staat die land voor barbareer en ben hem al lorgen eens van te na. Ik zei, zou er loog voor Hongarie, voor vliegen met hem roog, van meer dan vier.

slapen in het vocht. Hoe je voelt me zo vrij met meer alleen, je moet klieg op en op en gaan. Zet nog een paapst op zijn ernstler, besser maken om er lief, God wees van u. Es is niet wie bij een poedervier wat zendt geeft, sondern voor die ganze Unendlichkeit.